0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorle.nl.

Remember the name of the place?

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

body to love. Are you ready?

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorlen.

Nou, dat was hij dan voor de allerlaatste keer, hè. Johan van der Meer en ik ga naar IJsland. Ja, het liedje is al vanaf juni te horen in Voor de Wekker Wakker. En nu sluiten we hem af. Ja, het is klaar. Vakantie is voorbij, jongens. We gaan niet meer weg. Nee, ik ga naar IJsland. Lekker liedje. Misschien dat hij volgend jaar rond de vakantie wel weer een keertje voorbij komt. Hoor. Ja, ik vond het gewoon een leuk liedje. Ja. Goed, goedemorgen. Het is zaterdag geworden. We zijn 12 september. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag is er een grote klimaatmars in Amsterdam. De klimaatmars wordt gelopen. Het is georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie, oftewel de KCC. Deelnemers lopen vanmiddag van de Dam naar het Museumplein. En voorafgaand aan de mars overhandigt de jonge klimaatbeweging een actieoproep aan de klimaatminister Stientje van Veldhoven. Ja, vandaag is ook de Kennedy Mars, de 80. Dat wordt in Brabant georganiseerd, in Waalwijk. In de regio Waalwijk. Een grote loop, zeg maar, die vandaag gaat plaatsvinden. En ook zondag, de 80 van de Langstraat heette het eerst. Maar nu tegenwoordig heet het gewoon de Kennedy Mars van de Langstraat. En dat er is

van alles te doen en zo. Hè. Ja, het weer zit niet helemaal mee. Maar goed, over het algemeen wordt er wel sportief gelopen. En natuurlijk Parijs, hè, die maakt zich op voor de concertreeks van Celine Dion. Die gaat daar vanavond van start. Dus iedereen is in de hoogste paraatheid. Want de grootste ster ter wereld die komt daar optreden. Hè. Celine Dion. Lijkt mij leuk. Vind het jammer dat ik er niet bij ben. Nee, goed. Hier is It's All Coming Back to Me. Vanavond dus in Parijs. Celine.

lekker, hè? Goed, vandaag zaterdag. We zijn 12 september. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. We kijken even naar het weer vandaag. Veel bewolking, ook landinwaarts. Er is veel mist, vooral in de ochtend. Nu nog op dit moment. Ja, dan verderop in de ochtend lost het mist een beetje op. Al kan het regionaal tot de middag duren zelfs. Nou ja, vanmiddag dan zijn er stapelwolken. En dan komt ook de zon af en toe tevoorschijn. Het blijft overwegend droog weer. Er is een matige zuidwestenwind. Het wordt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht richting zondag gaat de bewolking toenemen en volgt er vanuit het westen op veel plaatsen regen. Zo blijft het lange tijd bewolkt en regenachtig. Morgen zijn de temperaturen rond de 20 graden en vandaag wordt het niet warmer dan 22 graden. Hè. Dus het is nog wel te doen, hè? Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker met La Bionda.

12 september. Goedemorgen, we kijken even naar het nieuws. De leiders van de BRICS-landen die komen vandaag bijeen voor een top in de Indiase hoofdstad New Delhi. Naast de Russische president Poetin wordt ook de Chinese leider Xi Jinping verwacht. En de eerste editie van de Ultimate Championships Atletiek zijn vandaag live te zien via de bekende apps. Het is de tweede dag van de Europese kampioenschappen 3x3 basketbal. De Nederlandse vrouwen komen in actie tegen Azerbeidzjan om 3:20 en de Oekraïne om 9:15. De wedstrijden zijn ook weer live te zien via de bekende sportapps. En het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Er zijn meer dan 3000 personen overleden aan de ziekte. Ook is de ziekte inmiddels opgedoken in de 7e provincie, de grensprovincie Zuid-Ubangi. Ja, de huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Ja, en vandaag een belangrijke dag in Parijs. Want Parijs maakt zich op voor de comeback van Celine Dion. Vanavond begint de zangeres aan haar lang verwachte concertreeks in de Franse hoofdstad. De afgelopen weken is daar een heuse Celine-mania losgebarsten. Hè? Ja. Vanavond dus in Parijs, Celine Dion live.

June Madness en we gaan door tot middernacht. Ja, gisteren was een extra grote nationale herdenking op Ground Zero in New York. 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001. Ook op andere plekken in Amerika waren er herdenkingen en ceremonies. Onder meer bij het Pentagon in Washington D.C. Ja, ik heb gisteren ook wat beelden gezien. Het was zeer indrukwekkend, kan ik je vertellen.

voet in de grond te krijgen. Showers, Def, Manic en Champagne vonden we wel de moeite waard om te laten horen. In Voor de Wekker Wakker op deze zaterdagmorgen. Ik zeg welkom bij dit ochtendradio vuiten om 12 september. Ja, het is vandaag een speciale dag in Parijs, want Celine Dion gaat optreden. Ja, speciale t-shirts, macarons, treinkaartjes zijn er fix verkocht. Hotelboekingen zijn er gedaan. Er is zelfs een karaokeavond voor 10.000 man georganiseerd door de burgemeester. Celine Dion die verblijft in Parijs. Weinig mensen in de Franse hoofdstad zal dat zijn ontgaan. Ja, in aanloop naar een lang verwachte concertreeks die vanavond gaat beginnen, ja, is er een Celine-mania losgebarsten. Ja, jarenlang was het niet helemaal zeker of de Canadese superster ooit nog live zou optreden. Nou ja, Celine Dion maakte in 2022 bekend dat ze leidt aan een neurologische aandoening die haar centrale zenuwstelsel aantast. Daarom heeft ze moeite met lopen en zingen. Een optreden geven is niet moeilijk, zo zei Dion. Maar ze vertelt ook over haar worstelingen met een stiff person syndrome, want zo heet het. Het moeilijke is om er eentje af te zeggen, zo zegt ze in haar relaas. Ja, maar ja, vanavond staat ze dus in Parijs. Ja. Een speciale affichecampagne is er ook in Parijs, gevolgd door een lichtshow. En op de Eiffeltoren maakt ze dan uiteindelijk bekend dat ze 16 concerten gaat geven. Nou ja, vanavond is ze dus voor de allereerste keer te zien, hè? Dat gaat leuk worden, jongens.

Pack. Leuke combinatie zeg, Leeuw Kleine en Samuel Welter. En maak me nou niet gek bij Voor de Wekker Wakker. Ja, de plannen voor de hervorming van de publieke omroep zijn klaar. Zoals bekend gaan de 11 leden omroepen op in 4 omroephuizen. In de omroephuizen moeten de omroepen nauw gaan samenwerken. Doet er niet meer toe hoeveel leden ze hebben. En er kunnen ook geen nieuwe omroepen meer bijkomen. Ja, de omroephuizen moeten elkaar zoveel mogelijk gaan aanvullen. En zo moeten ook de kijkcijfers wat verhoogd worden. Want die is niet zo goed voor de publieke netten. Ja, en 9 weken en 51 gesprekken. De openbare verhoren naar het coronabeleid zijn klaar. Er is een hoop geleerd. Maar dat betekent niet dat een volgende pandemie heel anders zal zijn. Ja, polarisatie, angst en depressies, leerachterstanden. Ja, de maatregelen tijdens de coronapandemie hebben verregaande gevolgen.

genoegen gehad. Ja, burgemeesters, de kinderombudsman en de critici zien en voelen nog altijd de gevolgen van het beleid. Ja, dat is natuurlijk wel zo. En ja, men bereidt zich voor, want ze zeggen ook, er komt weer een pandemie aan. En dan zitten we weer met dezelfde problemen en die moeten we dan ondervangen door anders te gaan werken. Ja, nou ja, we wachten het af, hè. Ja, nog een bericht over een auto. Die rijdt een tankstation in Hoorn binnen. En die is ook in de fik gevlogen. De inzittenden zijn dood. In Hoorn is een auto tegen een tankstation gebotst en in brand gevlogen. Daarbij kwam een inzittende om het leven en raakte twee anderen gewond. Ze zijn inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde om 2 uur afgelopen nacht in de straat Keren aan de westkant van Hoorn. Ja, de bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. In totaal zaten er 4 personen in de auto. En op deze dag in 1981, China Eastern staat in de hitparades met het liedje For Your Eyes Only. Blijft er 2 weken in staan. Het is ook het thema uit de gelijknamige James Bond film. Geheimagent 007 jaagt op een coderingsmachine die in handen van de vijand is gekomen. Op de filmposter staan, behalve Roger Moore, wat mij betreft ook een van de beste James Bonden, 2 hele lange damesbenen afgebeeld. Maar ja, China Eastern had in elk geval de titelsong. En For Your Eyes Only, 1981 was het.

back-to-back classic, twee jaren 90 liedjes achter elkaar. Op de dag 12 september, de dag dat de typemachine wordt verkocht aan klanten. Dat gebeurde in 1873. En als je de toetsjes kijkt op de typemachine, dan is dat een beetje herkenbaar. Want daar worden de huidige toetsenborden van de computers ook nog steeds op gebaseerd. Hè? Ja. Goed, vandaag de bewolking die overheerst. Er is ook mist, wat nog op sommige plekken aanwezig is. Er zijn stapelwolken en zon. Het wordt 20 tot 22 graden vandaag. Hè? Dus morgen wordt het weer wat koeler. En dan gaan we toch langzaam naar de wat koudere temperaturen toe. Hè?

Ja, ik heb hem al een paar keer gedraaid omdat hij zo lekker is. Hè? Teddy Swims hoorde je met Guilty bij Voor de Wekker Wakker. Ja, ieder weekend, dit weekend, dan vinden weer de Open Monumentendagen plaats. Meer dan 4000 monumenten zijn dan gratis toegankelijk voor iedereen. Ja, Open Monumentendag wordt dit jaar gehouden vandaag en morgen op 13 september. Ja, in 1987 werd in navolging van Frankrijk ook de Open Monumentendag in Nederland geïntroduceerd. Hè? Ja, het werd alleen gehouden op de tweede zaterdag. Maar ja, het was zo populair dat ze er maar 2 dagen van gemaakt hebben. Hè? Ja, dit weekend. En ja, vanavond natuurlijk. Hè, het bekende nieuws van Celine Dion. Hè? Ja, het is trouwens niet voor niks hè, dat Celine Dion in Parijs optreedt. Het is haar tweede huis. Ze koos zelfs de uitverkoren plek voor haar tournee. Het is de hoofdstad van de mode. De stad van de liefde onder andere ook. En in Frankrijk heeft ze een belangrijk deel van haar succes behaald. Met name dankzij haar samenwerking met Goldman. Ja, die heeft 2 prachtige albums voor haar geschreven. Waarvan vele miljoenen zijn verkocht. Hè? Ja, Celine Dion. Ja, de fans die staan al een beetje langs de dranghekken in Parijs. Want het gaat allemaal vandaag gebeuren.

speciaal sausje door Mousty. Maakt het liedje van Tom Jones met Sexbomb toch eventjes weer net even wat interessanter, hè? Ja, goed voor de wekker wakker. De meeste Hollanders die leveren de komende jaren wat koopkracht in. Gemiddeld gaat het om 0,1%. Het blijkt uit gelekte Prinsjesdagstukken. Uitzonderingen zijn de lage inkomens en gepensioneerden die er 0,2 en 0,3% op vooruit gaan. In de stukken staat ook dat de coalitie nog geen oplossing heeft voor box 3 in de inkomstenbelasting. Binnen een half jaar willen de politieke partijen VVD, D66 en CDA die vinden. Nou ja, vorige week werd al duidelijk dat de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels zijn weggestreept. En Daniel Arends is eind juli getroffen door een hartinfarct. De cabaretier heeft dat gemeld op zijn website. Hij maakt het naar omstandigheden goed, maar hij treedt voorlopig niet op. Ja, zo staat er. Als een hersteller toestaat, dan hervat Arends zijn tour in februari volgend jaar. Uitsluitend de dubbelshow met Mark Wouwmans op 9 december, die zal ook komen te vervallen. Ja, Arends staat in 2027 in het theater met de voorstelling High Class Bitch en Had ik maar nooit zo aardig gedaan. Nou ja, in april treedt hij onder meer op in het Koninklijk Theater Carré. Maar dan moet het wel beter gaan met zijn gezondheid. Ja, dus Daniel Arends getroffen door een hartinfarct. Ja. Goed, nog even wat kort nieuws. Het aantal ebola-besmettingen ligt momenteel boven de 7000. Er zijn in Frankrijk veel gewonden gevallen bij een treinongeval. En het plan voor de nieuwe publieke omroep is klaar. En het dodental van de bootbrand op de Filipijnen staat nu op 35. En ook de Noorse prinses Astrid is overleden. Ja, zo vreemd. De koning eerst, daarna zijn zus. Ja, het is heel bijzonder, ja. Ze zeggen wel eens, toeval bestaat niet, maar dat blijkt wel weer, hè.

0: DJ William Hurter, ja, die heeft wat met Rotterdam en die heeft ook wat met Brabant, hè? Dat hoorde je wel. Kom je uit Rotterdam? Goed, dit was Voor de Wekker Wakker. Ik wens je een leuke zaterdag en tot de volgende keer maar weer.
1: Het heeft geen zin meer. We stoppen daarmee. Doei.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale omroep Goorle.
2: Oh, here she comes. Yeah. You know what I'm saying?
3: What you saying, girl?
2: This is your teddy bear who wants to start playing.
3: Go, girl.
2: Yeah. And this is how it should be.

0: Hey Peper, wat is dat jong? Maar je hebt nog oefenen.
1: Ja,
0: nou, het lijkt er niks vaak aan.
2: Ik wil nog steeds nooit meer fietsen. Ik wil nog van alles.
3: Dat is een grote minuut.
2: Hé jong, hier maar eens.
4: No, wat zal dit?
2: Maar
3: wat
2: is
3: je showen?
0: Wie binnen het orkest de valse noot?
3: Ja,
4: en dan Miami-koord, Philip.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
2: Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomopgoorlen.nl.

0: iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Korrelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Come on, come on. Do it, do it. Keep on.

different kind. The fact

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen.

Eenmoed voel je niet meer verwondering. Als je terugkijkt en ziet hoe het in je leven ging. Als kind wou je prinses zijn,

Just a little black hole.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo! Dus luister naar deze radio!
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

zilver.

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

van mama. I said stay away from me, everybody.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.